0: why's everybody always picking on me?
1: Swing around, bopping around, 7 comes 11, Charlie Brown, he's a clown, the Coasters. En dan je dan op 9 Funzik in de Atlantic Recording Studio in New York City, een Jerry Leiber, Mike Stoller production. Een stunde, Rocking 50s, een stunde, zurück in die 50er jaren met Rhythm and Blues, Hillbilly, Rockabilly, Rock'n'Roll. Jede Woche auf die Freie Österreichische Rundfunken, Radio Fabrik in Salzburg, Radio Frau in Linz und Radio Helsinki in Graz. Rocking 50s met Erik van der Meerakker. Oké, let's go met Rockabilly Music. Deacon and the Rock'n'Rollers. Let's kick off with Flying to the Moon, Rocking to the Moon.

Yeah, everything's gonna be alright. Billy Ray Atwood en zijn orchestra, wow, dat is mijn drop top. Als 52 of Chess Records van de producer Leonard Chess in Chicago. En van Chicago gaan we jetzt richting Detroit, Michigan. Die autofabriek Flint in de omgeving van Detroit met Dr. Ross. In 1954 waren er nog in Memphis, Tennessee, in een recording studio van Sam Phillips. Dat is een recording studio waar de man in 1954 ook Elvis Presley is aangevangen met That's Alright. Als 54, Sun Blues, Dr. Ross en de Jukebox Boogie.

That's right, Rockin' Daddy Eddie Bond from Ding Dong, Tennessee. Okay. De totale collector item samen rariteit uit in deze Rocking 50 Cent Donk is een demo acetate recording. Damals in die 50 jaren überhaupt niet veröffentlicht. Want ik glaube, was we jetzt spelen, wurde niemals digitaal reissued op een CD. Nur een alleine erhaalbaar op een uralte LP. Aber damals in die 50 jaren niemals veröffentlicht. Want ik rede jetzt über Frank Kratz mit Go Get Go!

Yeah, fantastic, great blue stuff. Das war Washboard Sam en de Washboard Band. Met zijn River Hip Mama uit het jaar 1942 op Bluebird Records. Oké, van 42 gaan we jetzt richting 1947 op King Records. Een legendair blues label. Hebben damals in die 40er jaren ook extreem veel goede hillbilly boogie music. Op King Records, Cincinnati, Ohio, 1947. Gaan we jetzt hier. Lonnie Glasson en Wayne Rainey met de Jack and Jill Boogie. Rock around, rock!

Have you heard the news? There's a good rocking tonight. Das waren Elvis, Scotty Moore en Bill Black in Good Rocking Tonight. Die tweede Sun label single van Elvis Presley uit oktober 1954. Want we blijven nog een klein beetje hangen in Ralph den Sun studio van Sam Phillips. Aan de 706 Union Avenue in Memphis, Tennessee. Aguari Robinson is damals in die funzige jaren aangevangen met rockabilly music in de Sun Studio. Roy Orbison and the

The Boxcar Train is rolling down the line. Dat is wel Hank Sperling met Boxcar Blues. Fantastic music from the 50s. We rocken op een stompstolen gemiddelig weiter. Frank Sandy of MGM Records hebben we hier. Met Let's Go Rock'n'Roll. Well.

0: Real Crazy, The Crew Cuts en Crazy About You Baby. The Crew Cuts, natuurlijk, aan mij is de bekend van Shaboom en The Million Seller, damals in 1954. The next track, Rockabilly Music, The Avengers en Crocodile Tears.
1: Well, I told you once.